0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. King Distortion.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: King. Distortion.

Bring out your dad!

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Kink. Distortion. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
3: Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg, werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de twee provincies gaat. Jan Slachter van Omroep Max wil niet mee beslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem, net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken, zei hij gisteravond bij Renze. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixt het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Nederland 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake pornovideo's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet... waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt... waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus... zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt... Voor welke rassen dat precies gaat gelden, moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over een hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen... dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen... zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor... en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even. Het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.
14: In de ochtend.
12: Kink.
15: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
16: Mocht je gisteren de show hebben gehoord, dan heb ik verklapt wat ik heb gedaan.
14: Een hele goede morgen.
16: Ja. Goedemorgen met vrienden. Ik heb verteld wat ik heb gedaan. En ik zei gisteren bij het afscheid. Ik ga nog leuke dingen doen vandaag. Ik ga naar de kapper. En ik had ik niet meer echt in de spiegel gekeken. Tot ik vanochtend stond tanden te poetsen. En ik denk, oh, het is wel heel erg kort geworden. Nou. De windmill moet maar even kort gewiekt door het leven. Maar goed, het komt ook wel weer goed op een gegeven moment. Goedemorgen, het is donderdag. Het is 24 september. Het wordt weer een mooie donderdag. Een mooie keihard in de ochtend met veel fijne muziek die voor je klaarstaat. En om te beginnen kijken we altijd even in het land waar er vanavond een band speelt. En vanavond zijn er een hoop leuke dingen. Zelf ben ik in Doorn Roosje bij Set Your Sails en Beyond the Black. Maar in Leeuwarden, in de Neushoorn, wat staat daar een heerlijke package. Een van mijn favoriete thrash metal bands op dit moment, Struck a Nerve. uit de UK en helemaal uit Australië is voor jou overgevlogen naar ons kleine kikkerlandje Harlot. En zij vormen vanavond deze geweldige package in de Neushoorn in Leeuwarden. En Harlot mag vandaag keihard in de ochtend lopen. Openen. De donderdagse aflevering van Keihard in de Ochtend. Harlot en dit is Trial by Fire. Goedemorgen.
0: Keihard in de Ochtend. Met Mike Arns. King Distortion.

Baroness van die geweldige plaat Yellow and Green. Hoorde je Take My Bones Away. Daarvoor nog de band die vanavond speelt in Leeuwarden. Harlot en Trial by Liar. Tijd geworden weer voor nieuwe muziek. Elke ochtend rond deze tijd stel ik je voor aan een nieuwe plaat. Deze is al wel een paar dagen uit hoor. Maar ik wil hem je toch zeker niet onthouden. Het is de nieuwe single van Thy, en ik breng mezelf hier enorm in de problemen, ik zeg het maar vast. Het is de band Thy Kettervelg die een nieuwe plaat heeft uitgebracht, een nieuwe single heeft uitgebracht. En die single heet Bichu à Piro Madartol. Dat kun je vertalen als afscheid van de rode vogel. Verzin ik niet zelf, staat in de bio van de band. Gelukkig maar. Tamat Katai van Thy Kettervelg, die omschrijft het nummer als zijnde qua lyrics dat je de rode vogel niet letterlijk moet nemen als een persoon of een dier interpreteren. Je kunt het symbolisch zien als iets wat ooit aanwezig was. Bijvoorbeeld een herinnering of een periode in het leven. Iemand die is verdwenen. Of zelfs misschien wel als je in de spiegel kijkt, in de achteruitkijkspiegel, een vroegere versie van jezelf waar je dan nu afscheid van neemt. Dat is een hele mooie interpretatie. En dat is mooi om mee te nemen als je dit nummer zo dadelijk gaat luisteren. Want het is wel een avontuur. Een avontuurlijk nieuw nummer van Thy Kettervelg. En het heet dus, daar gaan we weer, Bichu à Piro Madartol. En je hoort hem nu in Keihard in de Ochtend op King Distortion.

0: Dreamer, Radio is Dead van Limp Bizkit in Kat in de Ochtend. King Distortion, daarvoor nog de nieuwe single van Die Catafalque en Bichu à Pyros Madatol. En straks in Kat in de Ochtend gaan we terugblikken natuurlijk op de dag van gisteren. Vlak na de show kwam bij mij het nieuwsbericht binnen dat Gary Angry Anderson is overleden. Zanger van Rose Tattoo gaan we straks bij stilstaan. Verder nog muziek van Carnival en zometeen direct naar de headlines Wings of Steel met Saints and Sinners.
1: King Distortion, keihard in de ochtend.
2: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
2: Keihard in de ochtend op King Distortion.
3: Kink.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
6: Lidl, Lidl deals. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Dit is Kink Distortion.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De maker van de game Fortnite krijgt een massaclaim aan zijn broek. Daar is een Nederlandse consumentenstichting mee bezig. Het spel zou jongeren misleiden, bijvoorbeeld met neptimers voor aanbiedingen. 15 vrouwelijke politici in de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornovideo's. Zelf zijn ze ook te zien in die filmpjes waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is geplakt. En president Trump moet de nieuwszenders die hij het Witte Huis had uitgestuurd weer toelaten, heeft de rechter bepaald. Onder andere CNN was niet meer welkom omdat ze volgens Trump nepnieuws brachten. Het weer van Weer Online. Vandaag zonnig met hier en daar nog wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 19 graden.
1: Kink.
3: Distortion.

Carnival op King Distortion en je hoorde Set Fire to the Hive. En zo is het eerste uurtje, eigenlijk half uurtje van Keert in de Ochtend op King Distortion een Australische aangelegenheid geworden. We hebben Harlot al gedraaid, die spelen vanavond in Leeuwarden. Nu Carnival en ja, dan moeten we ook even het minder leuke, nou zeg maar gewoon slechte nieuws, wat we gisteren te horen kregen van een Australische band, natuurlijk behandelen. Want, ja, gisteren, ik zat in de ochtendshow tot 9 uur. Ik log uit, ik plof 10 minuten later op de bank, ik pak mijn telefoon en pof, daar kwam het bericht dat Gary Angry Anderson is overleden gisteren. Hij werd 79 jaar. Het overlijden is gisteren door familie en band bekend gemaakt. In augustus, tijdens de Europese tour van Rose Tattoo, had hij een hartstilstand gekregen. Werd daarvoor in Duitsland opgenomen en behandeld. De resterende Europese concerten werden vervolgens geannuleerd. En nu kregen we dus het bericht dat hij helaas is overleden. En ja, ik sprak er ook nog even met de Wim zo net kort over. Want ja, die zei ook van Rose Tattoo was eigenlijk een nog stevigere versie van AC/DC. Gewoon lekker rauw, to the point, heerlijk. En die vocalen, het was maar een klein mannetje, maar een strot als een grote reus had hij. We gaan er ook van genieten natuurlijk, want we gaan natuurlijk een track draaien van Rose Tattoo. Band werd in 76 opgericht en in 78 kwam het debuutalbum uit waar deze track op staat. Ter ere van Gary Angry Anderson is het Rose Tattoo en Nice Boys.

Kajet in de ochtend, King Distortion met Culture Wound en We Came As Romance. En die hoorde je zo net op King Distortion. Straks na 8 uur nog veel meer Keihard in de ochtend. Metal Wim gaat vertellen over zijn ontmoeting met Avenged Sevenfold. Muziek voor je van Motorhead, Lakeview, ding dong, bim bam. En na 8 uur, na het nieuws van 8 uur, Korn en God the Life. En ik heb nu nog 2 platen voor je. Zometeen Motionless in White en Afraid of the Dark. Maar eerst nog een van de meest persoonlijke nummers die Mark Tremonti schreef. En dat schreef hij naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder in 2002. Alter Bridge in Loving Memory.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting. En daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelfs zijn ze ook te zien in die video's waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. Een ravage in Lelystad. Daar was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. En de deuren van het Witte Huis gaan weer open voor journalisten van CNN, MS Now en Politico. President Trump weigerde hen nog toegang te geven omdat ze volgens hem nepnieuws en verzinsels verspreiden. Een rechter blokkeert dat verbod nu omdat het ingaat tegen de grondwet. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.
18: Kink Distortion. Keihard in de ochtend. Distortion. Check it out. Kink. Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Motorhead en The Ace of Spades. En daarvoor God the Life van Korn. King Distortion in Keihard in de Ochtend. Goedemorgen en welkom bij jouw metal show tot 9 uur op King Distortion. En ik neem je even mee naar gisteren. Trouwens, niet voordat ik gezegd heb dat we zo dadelijk overschakelen naar het prachtige Brabantse land. Naar Metal Wim. Hij gaat het met je hebben over zijn ontmoeting met Avenged Sevenfold. Maar ik draaide gisteren in de show The Ghost Inside, Kill Me First. En let op dat ik alleen maar zeg The Ghost Inside. Want Joost Marks die schreef een mailtje, mike@kink.nl, kun je ook doen, hè. En hij zegt, ja, ik zit nu in de trein te luisteren en ik hoor The Ghost Inside, zoals je al aankondigde. Heerlijk nummer. Maar je vergeet iets, want dit nummer heeft The Ghost Inside namelijk samen met Lakeview gemaakt. En hij zegt, ik heb dat al een paar keer gemist in je aankondiging. En Joost, je hebt groot gelijk. Echt groot gelijk, want het nummer is een samenwerking tussen The Ghost Inside en Lakeview. En hoe komt dat? Ooit speelde The Ghost Inside een maand geleden of zo in Door een Roosje. Draaide ik deze track ook. En op een of andere manier is dit in mijn hoofd blijven hangen. En vermeld ik dus niet dat ze dat nummer samen hebben gemaakt met Lakeview. En hey, je zegt ook nog, ik ben een man van details. En ik snap dat, want ik zit net zo boven op de muziek als jij blijkbaar nu ook zit. En ik vind het heerlijk als je dan zo mee begaan bent. Hij schrijft zelf, Lakeview is na hun optreden van Graspop dit jaar bij mij blijven hangen. Erg leuk, erg herkenbaar. Ook in het nummer van The Ghost Inside. Ja, die hebben we gisteren al gedraaid. Dus ik dacht, als een goedmakertje, Joost, nu voor jou Lakeview in Keihard in de Ochtend. En Money Where Your Mouth Is.

0: Speciaal voor Joost. Joost Marx draaide ik Lakeview. En Money Where Your Mouth Is. En nu als de zodendonder door naar...
1: Metal Wim.
2: Goedemorgen, dames en heren. Hier ben ik dan weer met een verhaaltje. Deze keer over een band die ik in 2005 heb mogen interviewen. En ja, de band bestaat nog steeds. Avenged Sevenfold. A7X, zoals het in het kort gezegd wordt. Ik mocht ze interviewen in 2005 toen ze net bij Warner getekend hadden. En City of Evil opgenomen. De eerste plaat waarbij ze de punkroots die ze eigenlijk van begin af aan hadden, lieten varen. De eerste plaat is echt een punkplaat. De tweede is rock metal met punk. City of Evil is degene waarbij je merkt dat ze voor het geld gaan en puur rock en metal maken. In mijn ogen, toen... En ik heb pas nog een keer geluisterd toen ik vanavond er ook wilde hebben. Kwam ik erachter, ja, het is een commerciële plaat, maar hij is allesbehalve slecht. En dat is ook belangrijk. Het is wel degelijk een goede plaat. Ik mocht ze interviewen en toen speelden ze in de kleine zaal in 013. Daar moesten ze even aan wennen, want in de USA en UK, als ze daar speelden, hadden ze op dat moment al grotere zalen. Zalen van 1500 man. Nou, de kleine zaal van 013 toen, kon 300 man in. En het was een leuke line-up hoor. Was Leng J, Mandeed, en volgens mij was er nog een band, maar dat wil ik even... En dan als hoofdact Avenged Sevenfold. S'middags kwam ik eraan en de band komt eraan. En het eerste wat me opviel is dat de band zelf helemaal niet showde. Met de instrumenten of wat dan ook, niet meehielp. Maar zich afzijdig hield van alles en zich, ik zal niet zeggen als sterren, maar toch een beetje sterallures gedroeg. En... Ja, daar was ik niet zo helemaal over te spreken. Maar dan ga je met zo'n man spreken. Ja, jongen. Brian heet die gitarist. Nou ja, hij noemde zich toen Sinister Gates. Oké. Okay. Hij heet gewoon Brian. En we zitten daar te kletsen. En hij vertelt ook, ja, weet je wat het is? Iedereen zegt altijd, ik maak muziek voor het plezier. En dat klopt, zegt hij. Maar op het moment dat je de kans krijgt om je de brood mee te verdienen... Ben je toch gek als je dat niet doet? En iedereen zegt dat hij dat niet, zou willen doen of niet zou doen. Die liegt dat hij barst of die heeft helemaal geen wil om dat ooit te kunnen doen. Nou, oké, daar kan ik wel iets in vinden. En toen vroeg ik van ja, god, muziek, jullie veranderen steeds. Nou, zegt hij, wij waren jonge jongens op school toen we begonnen. Wij waren echt nog mannetjes. We zijn nu een aantal jaren verder en intussen hebben wij gevonden in welke richting wij willen gaan. Dit is wat we willen doen. En dat vond ik wel een goeie. En dan ik zeg, ja, maar hoe is het dan om zo'n klein zaaltje te spelen? Ja, zegt hij, daar moeten we even aan wennen hoor. Want ja, nou we bij Warner zitten. En tegen het eind, daarvoor zaten ze bij Hopeless. Nou, de naam zegt het eigenlijk al, hè, met de platenmaatschappij. Toen speelden ze alleen maar in de USA en soms in de UK. En speelden ze leuke zaaltjes. Maar bij Warner kwam er geld. Ja, en dan kwamen ze goede zalen spelen. Alleen ja, de rest van de wereld was nog niet veroverd. Dan moesten ze echt even wennen hoor. En Brian gaf ook toe, want dat is even wennen. Ik zie jou ook. Hè? Je helpt geen donder mee met het opbouwen. Hij zegt, dat hoeven we niet meer. We hebben nou echt een professionele crew. Die weten precies wat ze moeten doen. Die hebben liever dat ik uit de buurt blijf als dat ik er ben. Ik hoef pas te komen op het moment dat ze zeggen, alles staat klaar. Je kunt gaan stemmen, je kunt een soundchecken. Dat vinden ze veel fijner. Ja, oké, even goede vrienden hè. Maar wat me wel viel van, ja, een beetje sterrenlures had hij wel. Maar hij was ook niet bang om zijn mening te uiten. En ik denk, ja, dat is wel goed. Een jonge hond toen nog. En intussen, 21 jaar later, bestaan ze nog steeds. En ik heb ze in 2014 op Pinkpop voor het laatst gezien. Toen Metallica er ook stond. En ik vond ze toen echt een goede liveband. Alleen, ja, ze lijken te veel op het reeds genoemde Metallica. In mijn ogen. Hoeft niet iedereen mee eens te zetten. Maar om even terug te komen. City of Evil is in 2005 uitgekomen. En een van hun grote invloeden is Queen. Hebben ze altijd gezegd. En het nummer The Wicked End is het nummer waarbij dat nou het beste uitkomt. En daarom wil ik dat vragen voor jou om dat te draaien.
0: Ja, die ga ik zo instarten, Wim. En ik moet zeggen, ik heb Avenged gezien, ik dacht 2010 of 2011... in de Melkweg in Amsterdam, na het uitbrengen van Nightmare. Mm-hmm. Voor mij was de enige reden dat ik toen ging kijken... omdat Portnoy achter de kit zat natuurlijk...
2: Oké, ja.
0: Maar wat een goede liveband. En ja. Als je dit in 2005 hebt en dan 6 jaar later Melkweg... zijn ze toen in die periode in Nederland nog niet echt opgeschoten dus.
2: Nee, Nederland is niet nooit hun markt geworden.
0: Nee. Maar ze maken wel fijne muziek.
2: En daar gaan we zo naar luisteren.
0: Daar gaan we nu zelfs naar luisteren.
2: Oké.
0: Avenged Sevenfold en...
2: The Wicked End.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week, Mike. Hoi.

0: Met al Wim over zijn ontmoeting met Avenged Sevenfold en daarna The Wicked End van Avenged Sevenfold. Als je ze nu in dat kleine zaaltje van 013 zou moeten duwen, dan zouden ze denk ik alleen al de hele zaal nodig hebben voor het podium. En dan zouden misschien nog 2-3 man kunnen gaan kijken naar de show. Straks in Keert in de Ochtend op King Distortion heb ik nog Revamp voor je. Classic van Extreme. En zometeen direct naar de headlines Parkway Drive en Prey.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een

0: Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De makers van computerspel Fortnite moeten misschien wel 100 miljoen euro aan jongeren terugbetalen. Een Nederlandse consumentenorganisatie werkt aan een massaclaim omdat het spel jongeren zou misleiden. Journalisten die president Trump uit het Witte Huis had gestuurd omdat ze nepnieuws zouden verspreiden, moeten van een Amerikaanse rechter gewoon hun werk kunnen doen. Ze moeten dus weer worden toegelaten. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake pornofilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 graden.

0: Altijd lekker in de ochtend. Parkway Drive en Pray. En zometeen heb ik nog muziek voor je van Revamp. Je weet al, die andere band van Floor. Nadat After Forever uit elkaar was geklapt, begon ze met Revamp. Sweet Curse, zo dadelijk van die band. En een classic van Extreme. Zo dadelijk na het weerbericht en na Daphne en alles. Rest in peace. En let vooral ook op de solo van Nuno Bettencourt. Voor degenen die dat niet weten, let op. Daar zit namelijk een stukje solo in van een classic nummer van Jimi Hendrix. Luister goed en ontdek het zo meteen. Maar eerst, goh, weet je nog dat we met z'n allen binnen zaten in 2020? Wat een klerentijd was dat. Maar het was ook nog qua weer niet zo fijn. Het was een zeer herfstachtige dag namelijk. 24 september 2020. In Nederland kwam de temperatuur nergens meer boven de 20 graden. En bovendien stond er een windkracht 8 in de kustgebieden. Met windstoten tot ongeveer 80 tot 86 kilometer per uur. Nou, zo gek wordt het vandaag allemaal niet. Gelukkig maar. Maar je wilt natuurlijk weten wat de exacte temperatuur op dit moment is. En daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Want daar staat de enige echte, keihard in de ochtend, weermachine.
1: Al die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: ...12,2 graden.

Van hun allerstevigste album Train of Thought hoor je Dream Theater en As I Am. En dan zit de donderdagse show van Keihard in de Ochtend er alweer op. Dan dacht je dat Dream Theater een lange track was. Nou, morgen is het vrijdag en is er ruimte voor Epic Friday. Dan draai ik een track tussen de 10 en de 20 minuten. En heb jij een plaat waarvan je denkt van, deze wil ik zo graag aan iedereen laten horen. Dit is mijn favoriete epic. Mail hem, mike@kink.nl. Vanmiddag is er weer een nieuwe Björns Betonuur op Kink Distortion. En daarin heeft Björn de nieuwe single van Changing Tides als primeur. En verder is er daarna, vanaf 5 uur, een nieuwe Live en Puur met live on stage in de uitzending Graaf Landgraaf. Dat allemaal vandaag nog op Kink Distortion. Verder draait Cas natuurlijk 24/7 voor jou de allerlekkerste rock en metal op Kink Distortion. Keihard in de Ochtend is er morgen vroeg weer vanaf 7 uur. Ik heb nu nog de Halo Effect voor je. The Path of Fierce Resistance. Bij dat laatste woord op een of andere manier moet ik altijd aan Allo Allo denken. Resistance, maar goed. Nou. Dat even daarbuiten. En morgen vroeg dus Keihard in de Ochtend weer vanaf 7 uur op Kink Distortion. Ik wens je een enorm goede donderdag. Graag tot morgen.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding, vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van nepbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland en drie spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn Zegial, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. De wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xavi drie spelers op de tribune. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: King. Distortion.

Du hast mich. Du hast mich.

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker systemen platleggen of phishingmails sturen en zo dus gevoelige informatie stelen. Op de A4 bij het Brabantse Steenbergen is een man van 74 overleden bij een verkeersongeluk. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen week vervolgens uit naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen. Het slachtoffer zat in de tweede auto. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. Dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. Het weer van Weer Online. In heel het land schijnt de zon met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera. Of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen?
16: Drakentemmen in het Verre Oosten?
17: Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: King Distortion. King Distortion.

0: Distortion.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapping Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapping Dagstein.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: gigaveel.
7: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen Storm. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de scheepvaart op de IJssel. Door de lage waterstand mogen schepen daar vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort alleen nog maar één kant op. Dat betekent dat sommigen wel honderden kilometers moeten omvaren. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. En door een grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en het blijft de hele dag zo. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Kink. You gotta recognize. Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
7: Heijn. Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
18: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
19: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Kink. Distortion.
13: Set the pop, let the body set the floor, let

0: Motion.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga je mis.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
7: Lidl deals. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder. Daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van. Dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van de middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat precies is niet bekend, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar de dreiging loopt nog. Honderden Belgische militairen hebben zich verraden via Strava. Op de sportapp is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit hun hardlooproutes. Vijanden kunnen die informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. En een meevaller voor wie graag speelt met squishy dumplings, de populaire balletjes waarin je kan knijpen. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over omdat bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt nu dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het veilig is. Het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen ook zonnig en warm met 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Kink.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Even 30 jaar op sabbatical. Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Go King Distortion!

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Odido. Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn twee mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Er was van het weekend een schietpartij in een woonwijk en daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de krant De Limburger zijn het een vader en zijn zoon. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft een nationalistische studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. En Feyenoordspeler Zegiaal heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Hij zat al niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland en meldt zich tijdelijk bij Jong Oranje. Daar kunnen ze Zegiaal goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait om plaatsing voor het EK. Het weer van Weer Online. Het is vandaag lekker nazomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend wordt het warm met veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: King. Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
7: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstuin.
13: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten en de politie heeft nu 2 mannen daarvoor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de 2 verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. En daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. Ze hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op hun introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in, maar een rechter greep in. Dan het weer van Weer Online. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig en neemt de noordwestenwind verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het 20 tot lokaal 24 graden. En dat was de AP Nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk. Kink.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak.

0: Download de app en start met vinden.
1: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl,
2: deals. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Opnieuw heeft president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mocht doen. Verslaggevers van Politico, MS Now en CNN kwamen er niet in. Ze verspreiden nepnieuws, vindt Trump. Hij had ze al eerder de toegang geweigerd, maar een rechter zette daar een streep door. Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de derde tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes als snelste over het stratencircuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.
14: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is And Another One. Het verwijst naar wederom een overlijden en ik ga zo dadelijk vertellen wie en wat en waarom en waaraf en waarom ik daar zeker even bij stil wil staan. Maar eerst een track van Knocked Loose. Deze track staat op de plaat You Won't Go Before You're Supposed To en is een samenwerking met Poppy. Dit is

0: Motion.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjoris Betonuur hier bij Kink Distortion nummer 68 van 2026. Met vandaag muziek van onder andere Cabal, een samenwerking met Employ to Serve. Anthrax gaat voorbij komen, Isabo, Satyricon, de Monolith, Death Cult, Anthrax met de Weekly Pit van deze week die we afgelopen week al even bekend maakten. Bad Brains gaat voorbij komen, The Amity, Affliction, Hellripper, Enslaved en jawel, wederom een primeur. En wat voor eentje, Changing Tides, ga ik straks nog voor je draaien. Maar eerst muziek van Rose Tattoo. Gisteren kwam namelijk naar buiten dat Angry Anderson niet meer onder ons is. De frontman van Rose Tattoo was met zijn band bezig aan een farewell tour toen hij in Duitsland in het ziekenhuis kwam te liggen met hartproblemen. Ik zag hem deze zomer nog met die tour in 013 in Tilburg. En daarbij gaf hij op podium aan dat, dat hij er ook niet meer vanuit ging dat hij ons als fans in Tilburg zijnde ooit nog een keer zou gaan zien. Dat werd dus eerder realiteit dan dat we met z'n allen konden hopen. Rose Tattoo, dit is Nice Boys.

Hurt Me, een samenwerking van Cabal met Employed to Serve. En mijn god, wat een hoop Cabal. Sorry, ik kan het niet laten. Nee, het is flauw. Maar de band zijn samen op tour. Employed to Serve samen met Cabal. Ze hebben dit najaar een tour door Europa en de UK. En daarbij brengen ze uiteraard ook een bezoekje aan Nederland. 14 november staan ze in de Bibelo in Dordrecht. En 15 november in de Hall of Fame in Tilburg. Of dat Anthrax met de nieuwe plaat nog naar Europa gaat komen, is nog een beetje in nevelen gehuld. Ik kon er online in ieder geval nog vrij weinig over gevonden krijgen. Maar wat ik wel weet is dat de nieuwe plaat Cursus Imperfectio die kwam afgelopen week uit. En ze hebben met de titeltrack ook tevens de Weekly Pit van deze week in de wacht gesleept. Ik heb trouwens dadelijk ook nog een nieuwe oude track van Bad Brains voor je. Hoe dat exact is, hoe dat exact zit, denk ik is het dadelijk juist. Eerste Weekly Pit van deze week, dit is Anthrax.

De Wikipit van deze week. Je hoorde Anthrax met Cursum per Visio. Kink, Distortion, Petunier. Nieuw oud materiaal van Bad Brains. De track Pay to Come gaat namelijk opnieuw uitkomen, of sterker nog, is al opnieuw uitgekomen. Het is onder handen genomen door Ian McKay. Die heeft de mix volledig opnieuw verzorgd van de opname van Pay to Come. Omdat er een nieuwe plaat aan zit te komen van Bad Brains. Met daarop een hoop oude nummers in een nieuw jasje gehezen. Een nieuw mixjasje, moet ik dan zeggen. Dus is daar zeker even een reden om toch even kort bij stil te staan. Pay to Come, dit is Bad Brains.

0: to Come van Bad Brains. En dit is dus afkomstig van de allereerste opnames van de allereerste plaat van de band. En die zijn dus opnieuw uitgebracht, of die gaan opnieuw uitgebracht worden op 6 november, moet ik zeggen. Are You Ready? Zo heet het. The first studio recordings van Bad Brains. En die zijn dus opnieuw onder handen genomen door Ian McKay van Minor Threat, dan wel Fugazi. Door naar Nederlandse muziek. Nederlandse nieuwe muziek, moet ik zelf zeggen. Want ik kom er hem gisteren al even aan. De primeur van vandaag. Hij is van Changing Tides. Ze komen morgen uit met EP To Exist Is Worth Nothing. Daarvan heb ik in het verleden al een aantal tracks kunnen draaien. Want die zijn al uit. Maar de band komt dus morgen met een nieuwe EP. Daarvan mag ik nu nog één track draaien die dus nog nergens te horen is geweest. Maar voordat het zover is, wil ik je er ook even graag wijzen dat ze niet één, niet twee, maar drie release shows gaan doen. In het weekend van 16 en 17 oktober is het namelijk 16 oktober en Dynamo in Eindhoven samen met Torn from Oblivion, Nothing Ends Quietly en Infliction. Op 17 oktober in de Walhalla in Deventer samen met Tinnum en Menacer. En op 18 oktober in Patronaat in Haarlem met Man of Place en Scorn. En het grappige daarvan is dus dat ze dus niet één EP-release show doen, maar gewoon drie, omdat het kan. En ik gun het de mannen van harte. Changing Tides, dit is de primeur van vandaag.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur.
0: Primeur. Dit is You Said It All.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.

Amity Affliction met House of Cards, afkomstig van de nieuwe plaat House of Cards. En de band komt naar Nederland. 8 oktober staan ze namelijk in de 013 in Tilburg. En staan ze uiteraard niet alleen. Nee, want ze nemen Silent Planet, Varials en Orthodox mee als voorprogramma. En jij kunt daarbij zijn. Wij geven deze week tickets weg voor de show van The Amity Affliction in Poppodium 013 te Tilburg. En daarvoor moet je even naar de socials gaan. Daarvoor moet je op de socials even de post opzoeken en even je concertmaatje taggen in de comments. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor de show van Amity Affliction. Sorry, die Amity Affliction. 8 oktober in 013 te Tilburg. Nieuw materiaal van Isabeau. Dit is Blood Rains Eternal.

Mother Noord van Satyricon. Ik kom onlangs de plaat Nemesis Divina weer eens keer tegen. Ik heb hem aangezwengeld en mijn god, wat is dat eigenlijk toch een hele vette plaat, zeg. Dat is typisch zo'n gevalletje die ergens in mijn geheugen is opgeslagen en dan komt hij ineens weer zo ergens voorbij. Omdat ik wat cd's in mijn handen had en dan denk ik, oh weet je, tof. Heerlijk, ik vind dat zo gaaf als dat gebeurt. En daar zijn jullie nu deelgenoot van geworden. Gewoon omdat het kan. Even een tipje van mij voor jou. Zaterdag 31 oktober. Dutch Metalheads Fest op Halloween zaterdag. In de grote zaal van de Vorstin in Hilversum. Een initiatief door Metal Café de Vorstin en Dutch Metalheads. Met een aantal hele toffe bands. Te weten Chaos Unleashed, Mourn, Deathspeak, Manus Plague, Loyalty Enter, No Kings Allowed en de headliner. Namelijk de Monolith Death Cult. De deuren gaan om 2:30 open en om 3:00 start de eerste band. En er kan uiteraard op locatie nog gegeten worden. Nou, wat wil je nog meer? De Monolith Death Cult dus. Fist of Stalin.

Storm van Hell Ripper van de plaat Cornac zijn we aangekomen bij de laatste track van vandaag. De band komt overigens wel weer naar Nederland. Ze staan 13 maart namelijk in de Dynamo in Eindhoven als headliner van het Welcome to Hell Festival. Waar onder andere ook nog Excel, Bark, Mortal Scepter, Inhuman Nature en Spellkeeper op de programmering staan. Dat gezegd hebbende, laatste track dus van dit uur, van Björn's Betonuur bij King Distortion, is van een band die gisteren nieuw materiaal uitbracht. Ik heb het over Enslaved, kon ik weer trouwens geven. Een toertje aan die onder andere volgend jaar in februari, 19 februari, even uit mijn hoofd, naar het Doornroosje in Nijmegen komt. En daarna vrolijk Gaalsweert en Solstafir in Mainland. Dus mijn oren zijn daar zeker even voor gespitst, want ik wil er eigenlijk wel naartoe. Ik vind namelijk de band Enslaved, want daar heb ik het over, een hele toffe band. Maar voordat ik die in ga starten, wil ik jullie graag nog even bijzien dat we deze week tickets weggeven voor die Amity Affliction 8 oktober in de 013 in Tilburg. Wil je dat tickets verwinnen, dan moet je even naar de socials gaan van Björn's Betonuur, dan wel King Distortion. Daar staat een post en dan moet je even je concertmaatje in taggen. Voor de rest is uiteraard deze show ook opgenomen en terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast of via de Kink-app. De laatste track van vandaag is van Enslaved. Die komen binnenkort met de nieuwe plaat uit, Myth. En die nieuwe plaat die moet uitkomen op 30 oktober. En van die nieuwe plaat is dit Tales of Dreams.

0: Kink.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
14: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Hij komt uit Schiedam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Weel een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Weel wegsturen met een motie. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Vorige week gebeurde dat ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verkopen. Een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen, maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. Max Verstappen is best tevreden over de eerste 2 trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We hebben wat dingen aan de auto veranderd en die pakte goed uit, zei hij. Het was best een goede dag. Bij de trainingen reed Max de 2e en 3e tijd. De race in Baku is op zaterdag en niet op zondag vanwege een herdenkingsdag. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottem. Dit is live en puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En de komende twee uur zit je bij ons weer geramd met nieuwe releases en vondsten. Kijken we naar wat leuke dingen om te doen dit weekend. En natuurlijk staat er ook weer een band bij ons op de planken. En wat voor een. Afgelopen jaren aan er schoven ze al even in de bloedhitte aan om bij ons met glitters nog eventjes te praten. En ja, nu komen ze ons voorzien van een heerlijk stukje kunst. Hier zijn ze dan. Dit is Graaf Landgraaf.

Ja, dat was speciaal voor iedereen die nu in de auto terug zit naar werk. Of die nog aan het werk is natuurlijk. De baas. Ja, oh, jullie horen het weer, lieve luisteraars. Het is donderdagmiddag, even na 5 uur. Dat kan maar 1 ding betekenen. Live en puur door je speakers heen. En Graaf Landgraaf die komt zo rustig aanschuiven. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een van de nummers die ze zelf hebben aangedragen. Want zoals altijd brengt de band ook natuurlijk eventjes een eigen inbreng mee qua nummers. Geen onbekende van ons. We hebben ze ook nog even gesproken op Jera. Dit is Klittenband met Zeg.

0: Ja, Klittenband samen met Emiraan X, zegt die mannen. Ja, en die mannen die zitten ondertussen hier ook volgens mij bij mij aan tafel. Hallo heren, personen eigenlijk.
1: Hallo.
0: Hallo. Willen jullie zelf even voorstellen? Dan weten de luisteraars welke stem bij wie zo'n beetje hoort.
2: Hallo, deze stem hoort bij Laurens van der Wij, de zanger van Graaf Landgraaf.
3: Hey, ik ben Robin, gitarist en saxofonist.
4: Hoi, ik ben Ole en ik speel gitaar.
5: Ik ben Eelke, ik doe basgitaar en backing vocals.
6: Ik ben Jim, ik speel de drums. Ik speel de drums.
0: Kijk, welkom allemaal. Lekker dat jullie er zijn. En het is ook iets minder hitte dan de vorige keer dat we elkaar spraken. En daar ben ik erg zo blij mee.
2: Het was echt dodend gaan. Het was echt
0: zo merg. Je had wel goede looks toen.
2: Dankjewel. I only regretted it a little bit, weet je. Dan was ik de hele tijd mijn ogen in het lopen. Ik was gewoon dodend gaan.
0: Alles voor de kunst.
2: Voor de luisteraars thuis, ik had gewoon elaborate oogmake-up op met glitters. En allemaal dingen die kunnen uitlopen. En het was echt hittegolf weer, dus...
0: Was heerlijk. Zag er goed uit.
2: Soldiers died on that day.
0: Ja, want hoe was die show voor jullie op Jera?
3: Dat was een beetje... Dat was wel een bijzondere ervaring. Omdat je met een... we speelden met een... hoe heet dat? Een silent disco set. Mm-hmm. Dus alles was een soort van op je koptelefoon. Zonder versterkers. En daar hadden wij ons ook niet zo heel goed op voorbereid. Dus we speelden zonder amp simulators. Dus alles was... Maar het klonk wel nog steeds best wel dope. En het was gewoon vooral heel vet om te doen. Maar daar wachten tot de hitte voorbij was wel... dat maakte het gewoon wel het zwaarst.
5: Voorbij maar, was, het ging niet weg.
3: Jera is gewoon echt wel heel erg vet. Ik was er nog nooit geweest, ik was al een tijdje heen. En dit was echt...
0: Dan is dit een hele mooie Jera-ontmaagding geweest.
3: 100% echt een warm bad.
0: Warm, zwetend en gewoon fijn.
3: Ja.
0: Ik kan een slechtere ontmaagding.
3: Maar Jera Jerry popt.
2: Je video's waren wel echt weird. Omdat je gewoon, als je dan filmen bent, heb je niet de silent disco. Dus dan zie je gewoon een saxofoon. En iemand die eruit ziet als een schizofrene man die in schreeuwen is. En voor de rest geen instrumenten.
0: Zijn we dat niet allemaal?
2: Diep van binnen, maar het is de kunst dat je het weg kan stoppen. En het zag er niet meer uit alsof je het weg kon stoppen. Weet
0: je. Je kan het proberen, hè, om het weg te stoppen.
2: En niet op die video's. Nee, dat zag er stom uit, man. Dat is wat
0: ik zeg. Heb je het naar je zin gehad?
2: Ik heb het heel erg naar mijn zin.
0: Mooi. Heb je het nu aan je zin?
2: Ja, heel erg.
0: Kijk, nou, daar gaat het om. Dat is het allerbelangrijkste. En zo direct, luisteraars, is het alweer tijd voor het eerste volledige setje van Graaf Landgraaf. Maar niet voordat we ook nog weer even wat muziek hebben geluisterd. Een van de bands van het lijstje van Graaf Landgraaf zelf. Zo, ik flikker bijna over mijn woorden heen.
3: Het is ook een hele moeilijke naam. Het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, Graaf Landgraaf inderdaad. Maar het is Bombstrap met Heiligenblut.
5: Yeah.

0: Distortion.
1: Ja, dat was Bombstrap met Heiligenblut. En volgens mij kunnen we daar straks nog wat meer over gaan vertellen. Maar eerst het eerste setje van Graaf Landgraaf. Daar zijn ze.
2: And none of this is fair.

Ja, de eerste set van Graaf Landgraaf. En hoorde ik daar stiekem nou gewoon twee nieuwe nummers en in het Engels. Ik ben heel erg benieuwd. Daar ga ik ze straks nog eventjes voor aan de tand voelen. Maar eerst gaan we luisteren naar een nieuwe release. Uitgekomen op 11 september. Onze zuiderburen van Wrong Man kwamen met Here's That Feeling. En dit is Ripped Open One.

0: Ja, Wrong Man, die in één keer klaar was trouwens. Dat verbaast me ook een beetje. Ripped Open One. Wie volgens mij ook een beetje ripped open is, maar dan in goede zin. Graaf Landgraaf, is het lekker zwetend hiernaast me? Volgens mij ging je lekker.
1: Het ging heel lekker.
0: Mooi, wel mooi. Want ja, ik zei al, dit klonk als nieuwe nummers.
1: Dit zijn nieuwe nummers.
0: Dit zijn nieuwe nummers, zeker, kijk. Zeker. En die zijn nog niet uitgekomen?
1: Alleen op fysieke plaat. Waar zijn we nu ook alweer? In de toekomst. Dus het is donderdag op dit moment. En ik heb dyscalculie, dus ik kan niet rekenen. Maar ergens in het verleden is deze plaat...
0: Ergens in het verleden, dat is op zich heel breed. Hè? Dat kan ook in 1960 zijn.
2: Ja, echt net afgelopen weekend hebben we hem uitgegeven. En hij is alleen fysiek te beluisteren. Dus als je hem wil hebben, moet je via Bandcamp even bestellen.
0: Of gewoon een showtje van jullie.
2: Of naar een show, dan kan je hem gewoon fysiek kopen.
0: Dat is nog beter natuurlijk.
2: Kan ik er nog piemels op tekenen?
3: Kan iemand hem stoppen alsjeblieft?
0: Ja, luisteraars, er worden hier blijkbaar overal piemels.

0: Dat betekent dus als je Graaf Landgraaf een keer vraagt om te signeren of iets dergelijks. Wees ervan bewust dat de kans groot is dat er een piemel op komt.
1: Vraag gewoon niet Robin. Vraag iedereen behalve Robin.
2: Maar het komt allemaal uit liefde. Het is allemaal uit liefde.
0: Dat geloof ik graag. Dat geloof ik heel graag. Inderdaad. En komen deze nummers ook nog ergens online staan ooit een keer?
3: Ja, we gaan in het voorjaar.
0: Het voorjaar? Weet je hoe lang dat duurt?
3: Ja, maar ja, we moeten mensen een beetje lekker maken. Hè? Goed vlees is lang gegaard, zeg maar.
0: Of juist niet. of juist niet. Gewoon een koe door een warme kamer.
3: Ja,
0: dikke priem.
3: Ja.
0: Nee, oké, het voorjaar. Nou, we gaan het merken. En is het ineens allemaal Engelstalig? Of zijn het gewoon toevallig deze twee nummers?
3: Deze zijn toevallig Engels. We hebben altijd wel gedabbeld in Engels en Nederlands. We hebben ook Franse track een tijdje gespeeld. Maar die was zo kut, die hebben we eruit gehaald.
4: Ja, maar deze plaat is wel veel Engelstalig. Dus er is maar één nummer die Nederlands is, en dat is Junk.
1: Ja, de intro, de outro en een liedje in het midden zijn Nederlands.
4: Ah, ja, wel. Ja.
0: Okay. En hoeveel nummers staan erop? 3? Oké. Gaan jullie nog meer nummers van nieuwe plaat spelen?
3: Zeker.
0: Ja. Oh,
3: bijna allemaal.
0: Lekker teasen allemaal. Mm-hmm. Nee, luisteraars, jullie horen het. Jullie moeten dus eigenlijk gewoon nog blijven luisteren. Want er komen straks nog meer nieuwe nummers aan. En natuurlijk gewoon de oude bekende. Dus blijf hangen. We gaan bijna naar de reclame. Maar niet voordat we nog eventjes een nieuwe fonds van mij langshalen. En knipper niet met je oren, want hij is zo voorbij. Dit is Dead on Your Feet. We Want You Gone. Is niet persoonlijk.

0: Kink.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Kink Distortion.

0: luistert nog steeds naar Live en Puur hier rechtstreeks vanuit Studio Jotum. Samen met Graaf Landgraaf. En dat was Disquiet Approval Denied. En ja, heb je nou komende zaterdag nog niks te doen? Check eventjes dan de Wijver. Daar is namelijk weer Rebellion Fest. Waar Disquiet de afsluiter zal zijn. En verder zie je onder andere Sad Iron, Haloed Fire, A Rising Rebellion natuurlijk, want het is een eigen festival. Knees Up, Countersound. En ja, mocht je het nou echt laat willen maken in de bar, dan staan er ook nog oude man en DJ-team. Hartstikke gezellig altijd. Misschien is er wel karaoke. En ja, heren, jullie zijn er nog steeds. Ik vind het hartstikke gezellig hier allemaal.
1: Ja.
0: En we hadden toen straks ook al eventjes over weekenders en dergelijke. En veel te weinig krijgen om tegenwoordig je benzine te kunnen betalen. Maar volgens mij spelen jullie met regelmaat her en der rond het hele land.
2: Dat proberen we wel, ja, als dat lukt. Ja, zeker. Laudens boekt shows, wij krijgen te weinig geld. Dan zijn we boos op Laudens. En dan gaan we toch de show spelen, want dat is gewoon fuck sick.
3: Ja, meestal beginnen we dinsdag met lopen. En dan
0: met lopen ook echt.
3: Godzijdank. Zijn we tegen zaterdag.
0: Ja. Ja, maar hoe doe je dan met je gear?
2: PostNL.
3: PostNL, dat gebeurt ook al goed toe wel.
0: Nee, nou snap ik dat je te weinig krijgt. Godverdomme. Ga even een M van 25 kilo met PostNL versturen. Vind er ook wel eens een doos voor trouwens. maar afgelopen zomer, jullie stonden in ieder geval op Jera. Hebben jullie nog meer festivals aangedaan? Voor veel te weinig geld.
2: Vogelpop, ja, dat is echt sick.
3: Heel sick.
0: In Nijmegen is dat toch?
2: Nee.
0: Ben ik nou in de war?
4: Ik ben nu in de war.
2: Ja, Drenthe ergens. Ja.
3: Dit was in Drenthe. Misschien zijn er meerdere vogelpops.
4: Dat kan dat kunnen.
3: En dat lijkt ook allemaal op elkaar natuurlijk, die namen.
0: Dat is ook wel weer waar inderdaad. En vanaf hier gezien is alles voorbij Utrecht is zo'n beetje hetzelfde.
2: De regio.
0: Ja, is buiten de regio. Dan heb je ook geen wifi, toch?
2: Nee, precies. We hebben allemaal Starlinks, weet je wel.
0: Ach, jezus.
1: Ja, ik wil ook een postduif.
2: Oh ja, beter nog. Fucking jongens.
0: Vandaar die vlek hier op de muur. Zo'n postduif tegenaan gegooid.
1: Hele andere vlekken, maar daar gaan we niet over hebben.
0: Niet, sangria vlekken. Luister, er staat hier een hele mooie, wat is het, 2 liter... 1,5 liter fles sangria, waar niet meer 1,5 liter in zit, kan ik zeggen.
2: Je moet de keel smeren.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Want ja, zo direct mogen jullie weer. Tweede setje.
1: Ja.
0: Maar niet voordat we ook weer naar een van jullie verzoeknummers gaan luisteren. Ben die een tijdje geleden hier ook nog in de studio stond. Heel erg blij mee. Devin to Death.
4: I love samen you, Arend.
0: Oh, sorry. En Arend. Devin to Death samen met Rozen van Curse Lifter. Gnawing at the Flesh.

Ja, Devin to Death, Gnawing at the Flesh. Ja, en één deel van Devin to Death zit hij natuurlijk ook in Graaf Landgraaf. Dus die mag extra hard zijn best nu gaan doen. Maar hier zijn ze, tweede setje. Graaf Landgraaf.

Gewoon een klein beetje ska zelfs erbij. Hartstikke lekker dit. Tweede setje. En ja, niet getreurd, luisteraars. Natuurlijk, volgend uur komen ze nog terug voor nog een setje. Dat is dan helaas wel de laatste. Maar we gaan eerst nog weer eventjes een nummer van de verlanglijst van de band. En eentje waarvan ik ook heel blij was dat hij erop stond. Dit is Gutalax met Sex, Drugs en Fecal Gore.

0: Ja, altijd gezellig, altijd lekker. Good to luck, sex, drugs en fecal gore. Ja, en dan rijst ook meteen eventjes een vraag. Want ik heb geruchten gehoord, Robin, over jouw toiletgedrag.
1: Ja, nou ja.
0: Je mag eerst een slokje nemen, hoor.
2: Even zo.
1: Die moeten weer naar de wc.
0: Ja, oké, dat is ook alweer waar. Sorry.
2: Ik moet heel vaak naar de wc voor een show. Want ik ben heel bang dat ik in mijn broek plas tijdens een show.
0: Oké, en waar komt dat vandaan? Is het een keer gebeurd en is het nu een trauma?
2: Nee, maar ik heb gewoon echt een hele kleine blaas. En dan drink ik een biertje en dan is het gewoon aan en dan gebeurt dat. Mm-hmm. En de jongens die vinden dat grappig, dus die maken mij graag belachelijk. Ik ga nu. Nee, ja, soms leidt dat tot grappige situaties, weet je wel.
0: Vertel.
2: Nou ja, we hebben één keer gehad, toen speelden we in Utrecht op een soort kraakplekje.
0: Pat, shout-out.
2: Ja, shout-out naar Pat. En toen aan het einde van de set was er gewoon een stuk waar de band gaat beuken. Mm-hmm. En ik kon daar gewoon mooi even tijd nemen om mijn gitaar te laten feedbacken. En toen kon ik het podium afrennen naar de wc. En toen kwam er een vrouw voor mij staan zo... Jongens, aan de kant uit van de band, hij moet nu naar de wc. En ik dacht zoiets van, ja, ik vind dat mijn best, doe maar spelen wel even. Ze wachten maar. En toen kom ik terug en toen heb ik mijn gitaar zo lang laten feedbacken dat de amp stuk was. En toen was dat wat het was. Maar wel rock'n'roll en wel heel leuk.
0: Ja, heb je nog wel je handen gewassen?
2: Nee. Je moet ook, mijn gitaar is een biohazard. Dus er komt zelfs Area 51 niet meer in, weet je wel.
0: Ah, oké. Okay. Ik dacht net altijd iets zien glimmen inderdaad. Maar dat is
1: wij
2: dat
1: moeten
2: is
1: altijd met mondmaskers in zijn auto zitten.
0: Ja, een beetje zoals Guttelax.
2: Het
0: past er allemaal zo mooi bij. Hartstikke lekker.
1: De connectie is er.
0: Ja, ik voel het ook.
3: Ik heb een keer een scheet gelaten op Guttelax.
0: Wat vonden ze ervan?
3: Ze moesten lachen.
0: Dat snap ik wel. Dat snap ik wel, inderdaad. Hey, en we hadden nog een speciaal verzoekje. Want je hebt nog iets bijzonders voor ons. Voor de luisteraars gemaakt.
3: Een slecht gedicht aan de lieve luisteraars van Live en Pure voorlezen.
0: Wil je uiteindelijk dat ik er ook nog een soort van candlelight muziek onder ga zetten? Of is dat niet nodig?
2: Alsjeblieft wel. Ja.
0: Ik zal kijken of ik dat ergens kan bewerkstelligen. Ik weet in ieder geval wel dat ik volgens mij hier nog ergens een beetje sound effect erin kan gooien.
3: Oké, hit me up. Just make it something nice.
0: Ik zal eens even kijken of ik wat voor je kan doen.
3: De wereld is zo groot. En wij zijn zo klein. Wat kan één klein kikkerlandje nou doen met deze wereld en haar pijn? Het gebeurt zo ver weg, het is te groot en wij zo klein. Wat kan één klein kikkerlandje nou doen met deze wereld en haar pijn? Dus wijs de Nederlandse vinger naar alle andere landen en andere mensen die hier wonen. Kijk hoe theocratisch de moslims zijn. Kijk met hoeveel geld de US Israël steunt. En kijk hoe onschuldig Nederland is. Wij zijn gewoon te klein. Indonesië, apartheid Zuid-Afrika, Palestina. Apartheid net zo Nederlands als Henny Huisman. Apartheid net zo Nederlands als de VOC. Om onszelf rijk te maken verbranden we elk eiland met nootmuskaat in de stille Zuidzee. VOC is het rijkste bedrijf uit de hele geschiedenis en is tegenwoordig nog steeds niet ingehaald. De geschiedenis leerde ons dat genocide ons kikkerlandje groot heeft gemaakt. Wat kan ons kikkerlandje doen aan de Palestijnse hel? Weet jij welk land het meeste investeert in apartheids-Israël? Het is niet de VS zoals hoe ik vroeger dacht. Het is ons kleine kikkerlandje jaarlijks met ongeveer 50 miljard. Het enige waar Nederland meer van houdt dan van apartheid en genocide is om achteraf te doen alsof wij het niet wisten terwijl onze elite bakken met geld verdiende. Dus wat kan ons kleine kikkerlandje doen? Voor het eerst in lange tijd meer hier dan ver over zee. Want als je als Nederlander zijnde niet weet wat je kan doen om te helpen met de crisis van de Palestijnen, dan moet je beter nadenken over wat we ook hier in Nederland kunnen verkopen, boycotten, verbinden of verbranden. Dus wat kan ons kleine kikkerlandje doen? Volg je hart, lieve luisteraar. Geen cent meer naar Israël en open de grenzen voor alle vluchtelingen.
2: Dankjewel.
0: Wow!
2: Work.
0: Spelen. Heel nice. Ja, en inderdaad, volg je hart. En van daaruit... dank. Echt. Vet. Dit mag vaker. Dus als je dit vaker wil komen doen, heel graag.
3: Hell yeah, if you'll have me.
0: Ja, zeker wel. Zeker wel. Nee, en dit staat ook mooi aan met een wekelijk segmentje wat Hanne en ik hebben. Trouwens, ja, je merkt het al. Hanne is even afwezig deze week. Beterschap, Hanne. En hopelijk gaat het snel weer helemaal top. Soon. Maar we hebben wel nog onze wekelijkse battle erin gegooid. En die battle ging dit keer over bands met een orgaan erin. Hanne had Have Heart erin gezet. Ik had Orgaanklap. En uiteindelijk Hanne heeft gewonnen. En dat past dus heel mooi hierbij. Have Heart. Zeker doen. Pave Paradise. En daarnaast alweer tijd voor de reclames. Tot zo.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga ik je mis.
10: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er moet een duidelijker verbod op camerabrillen komen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeven er geen extra regels te komen. De privacy wordt al op andere manieren beschermd, zegt het kabinet. Dat kan wel zijn, zegt de Kamer, maar als zoveel mensen de regels overtreden, moeten er strengere maatregelen komen. Jan G., van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan G. had doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De politie heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Het gaat om een jongen van 17. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Vanmorgen stond er veel politie bij de school. Regiozender Rijnmond zegt dat er leerlingen zijn gefouilleerd. Amerikaanse media, waaronder CNN, eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien, maar de rechter had eerder bepaald dat ze gewoon naar binnen mochten. Dat lukte vanochtend niet, want hun pasjes werkten niet. Dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en vannacht is het behoorlijk fris. Lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen een zonnige dag bij 20 tot lokaal 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.
13: Kink Distortion. Everything loud.
11: No alternative. Kink.
14: Yo, Kink Distortion. Dit is Galamesh. En je luistert naar...

0: Ja, dat was Haywire met Sincerely Yours. Toch een klein beetje Hanne die erbij is, muzikaal. En ja, Hanne is er ook nog echt bij, want ze hangt hier aan de telefoon. Hi Hanne.
1: Hallo.
2: Hey.
3: Hey Hanne.
1: Hallo.
0: Hoor je ons? Hanne? Oh, ja, ik hoor je heel, heel ver achterin. Wacht eventjes. Ik hoor je heel ver achterin. Waarom hoor ik je niet meer hier naartoe? Ik, even kijken. Zeg eens wat.
2: Wat?
0: Oh, dat is echt heel, heel, heel erg in de verte. Waarom hoor ik je niet gewoon verder? Ja, en het, blijkbaar hoor ik je dus alleen maar over mijn... over de speaker. Wacht, we doen het gewoon zo. Hi.
4: Heel erg spannend. Hallo, hoor je me nu beter?
3: Yo.
0: Ja, nog niet over de speakers, dus dat is een beetje gekkig. Hij pakt hem op een of andere manier niet.
4: Goedenavond, het is fijn om jullie te horen en ook Graaf Landgraaf. Super knap dat jullie hier zijn en ik vind het onwijs jammer dat ik jullie moet missen.
1: Ik ook. Oh. Ik ga vanavond huilen.
4: Hey, maar ik mis het toch echt heel erg. En aangezien ik toch heel graag mijn eigen item ook eventjes toch wilde ondertitelen waarom dit überhaupt.
0: Ja, maar als we daar nog heel even mee wachten, want de heren hebben nog iets voor jou.
1: We hebben een get well soon cadeau.
4: Ik kan je heel slecht verstaan.
0: Wacht, hoor je het nu beter?
4: Dat weet ik al niet.
0: Ja, hallo.
4: Ja?
0: Ja, hoor je me nu beter?
4: Ja, ik hoor je nou beter en ook de rest ook.
3: Ja, hey, nice. Nice.
1: Hallo.
0: Techniek staat voor niks. Maar de heren, die hebben nog iets voor jou.
1: We hebben iets waar mensen die under the weather zijn het meeste aan hebben. Punkmuziek op LP. Alsjeblieft.
0: Kijk, digitaal, of in ieder geval door de telefoon heen krijg je nu de plaat van Graaf Landgraaf. Met... ja, met gewoon hartstikke veel, hartstikke mooie nummers. Er zijn ook al een aantal van gespeeld. En alle teksten zitten er ook in, dus dat is hartstikke handig. En er was ook nog een mooie quote volgens mij, die nog eventjes gebracht wilde worden. Toch, die erop staat?
1: Ja, ik kan hem niet uit mijn hoofd, dus ik moet spieken. Shit!
0: Oh, voorbereiding is alles.
1: Dit is echt specifiek voor mensen die ziek zijn, denk ik. When the prison, stake or scaffold can no longer silence the voice of the protesting minority, progress moves on a step. But not until then. Bla bla bla bla bla bla. Dus beterschap.
0: Deze komt zo snel mogelijk in ieder geval jouw kant op, Hanne.
4: Oh, jullie zijn echt schatten. Echt onwijs bedankt. En een hele dikke knuffel door de telefoon heen voor jullie. En zodra ik de mogelijkheid om een keertje een showtje van je bij te wonen, dan kom ik jullie kant op.
1: Yeah. Beterschap.
0: En dan mag je nu je eigen itempje doen.
4: Yay. Nou, jullie hoorden net in ieder geval Haywire. Die ga ik ooit in de toekomst ook een keertje nog in mijn item gooien. Maar dat hoorde je tegen die tijd wel. Maar voor nu heb ik een band meegenomen. Die echt al jaren in mijn cd-speler heeft gezeten. En in de auto regelmatig is afgespeeld. Onder andere op de Punkorama cd's. Dan weet Jelle waarschijnlijk al helemaal waar het over gaat.
0: Jazeker.
4: Maar deze band heeft wel echt een bijzonder plekje ook voor me gekregen. Wat betreft een show waar ik bij ben geweest. En dat was namelijk op Jera On Air 2023. En dat was volgens mij de Jera waar ik in mijn eentje naartoe was gegaan om even te voelen hoe het was om daar te zijn. En zij speelden op de blokkenschema op de vrijdag, maar dat was om 12 uur 's nachts. En het mooie was dat om 12 uur 's nachts mijn verjaardag begon. Dus ik stond daar eigenlijk in mijn eentje, maar met een heleboel mensen om me heen stond ik daar om mijn verjaardag in te luiden. En hoe vet is het dan om dan Rancid voor je snuffer te zien, helemaal vooraan te staan en een paar hele fijne klassiekers te mogen horen en eigenlijk een keertje lekker gewoon mee te mogen blaren op zo'n vette band. Het voelde heel bijzonder. Ik was zo moe als het me kon. Dus ik heb onder andere het nummer wat ik zo meteen voor jullie in de lijst heb laten zetten. Radio gehoord. En op een gegeven moment was het toch wel echt genoeg voor mij. En heb ik helaas de laatste nummers van de set overgeslagen. En hoorde ik gewoon ergens ver in de verte, hoorde ik gewoon nog de laatste nummers van de set spelen. En gewoon vrolijk huppelend ben ik toen naar de auto gegaan. Dus dat was echt een van die feel-good festivals, festival sets die ik heb mogen meemaken. En daarom speciaal voor jullie heb ik deze in de lijst gezet. En het gaat in ieder geval Rancid met het nummer Sidekick.
1: Dankjewel.
5: Dat is goed.
1: Ja.

0: Funk Distortion.
1: Ja, dankjewel Hanne voor deze toevoeging nog. En de plaat die komt zeker snel jouw kant op. Een beterschap nog eventjes. Ja, en helaas, het is alweer tijd voor de derde set. Maar aan de andere kant, het is tijd voor de derde set. Hier zijn ze, Graaf Landgraaf.

heeft zoveel verzonnen, onbezonnen dingen, bonzend op de deuren van ons bestaan. Ze wringen en zeuren en zingen en dansend in de regen vraag ik me af of ik bij het wegvegen van de druppels ook de lei zou kunnen legen. Vraag ik me af wat in de plassen zal blijven drijven, of wat het niets in zou zinken. Want als constructies slechts abstracties blijken, en alleen onze lijven overblijven, en onze stemmen de lichten in klinken, kun jij mij horen?

du nå så en et kador. Du nå så, så, så, så, så, så, så, en et kador.

Oh, als dit je laatste kans was. Ja, dit was wel je laatste kans vanavond om nog even helemaal loco te gaan op Graaf Landgraaf. Jongens, dit is toch lekker. Ik was heel erg blij dat jullie hier live stonden en dat er nog steeds zijn. Laten we straks nog even verder gaan praten. En maar eerst ook één van de nummers van jullie lijst waar ik heel blij van werd. Hij heeft zoveel leuke, maar ook zoveel rake nummers. Gijsja Radijsja, eet alle rijken, doe het, eet smakelijk.

consequent blijven. Inleveren of verdwijnen. Dus pak je geld en pak je spullen en zeg maar.

0: Dus wie gaat dat doen?
1: Ja, wie gaat het doen, jongens? Wie gaat eten? Wie heeft honger? Niet allemaal tegelijk.
2: Ik heb honger.
3: Nee, daar
2: is hij.
1: Was je weer pissen?
3: Was pissen.
4: Sorry, was even plassen.
1: Nee, maak jij het pissen vergeven. We weten nu in ieder geval wat je aan het doen bent.
2: Pissen vergeven.
1: Zit er al een speciale idee achter waarom Gijsje dat ijsje trouwens? Naast dat het gewoon een steengoed nummer is en goed onderwerp.
4: Ja, we vinden het ten eerste fucking vet shit. Mm-hmm. En we gaan ook, we zijn bezig om wat dingen te plannen in het voorjaar. Die misschien samen spelen een keertje ergens, ook een keertje en zo.
2: 17 maart.
3: 17 maart.
2: Muzikon.
4: Onder andere, dus hou onze socials in de gaten, die van Gijs en de Dijsje. En dan zie je waar we gaan spelen en waar we herrie gaan maken.
1: En we hadden eerder ook al Bamstrap en daar was volgens mij ook nog wat mee, toch?
3: Bamstrap.
1: Ook, ga je er ook mee spelen toevallig?
2: Ook mee aan het plannen, maar daar hebben we nog geen datum voor. Maar big things coming.
1: Big things coming. Wordt het allemaal een beetje rond de release van de digitale release van de plaat dan?
2: Yes.
1: Yes. Kijk, oh, ik prik zo door al die marketingplannen
2: echt
1: heen.
2: Fucking
1: hier.
2: Slim,
4: kom te Brazilië.
3: Kom te Brazilië, ja.
2: Yes.
1: Oh god.
3: Play in India.
1: Oh, dat zijn altijd mooie dingen inderdaad bij socials, wanneer je daar dan komt.
3: Ben met 200 volgers die even naar Brazilië moet. Ja.
1: Ja, nou, als ik onkosten allemaal betalen, dikke priem toch?
4: Hoppa.
3: Prima.
1: Ja, dat,
3: vakantie.
4: Gratis vakantie.
2: Maar dat gaan ze dan sowieso niet doen.
1: Nee. Dat is dan weer een beetje jammer, inderdaad. Maar ja, lieve luisteraars, dus in het voorjaar kunnen jullie in ieder geval Graaf Landgraaf met Bombstrap, met Gijsje Radijsje, met Shitload en andere bands allemaal zien. Maar wil je nou morgen, vrijdag, nog een leuk feestje hebben? Het nieuwe seizoen, muzikale seizoen, wordt natuurlijk in Patronaat weer geopend met Punk Rock Ruined My Life Fest. Met een hele berg aan punk, aan crust, aan D-beat, aan hardcore. Van alles en nog wat bij elkaar. Waaronder ook een Locura met de geniale titel van een kale crust. Kan je niet plukken.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Door mijn namen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: Giga veel.
2: ...gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens... gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
0: Dit is Kink.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden oorwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie lieve luisteraars van Live en Pure hier op King Distortion. Ja, en deze week helaas weer wat triest nieuws. Afgelopen zondag kwam naar buiten dat na 5 jaar zanger en gitarist Chad Gilbert uiteindelijk de strijd heeft verloren van zijn ziekte en is overleden. Ja, de meesten zullen hem hebben gekend als de gitarist van poppunkband Newfound Glory. Maar daarvoor zat hij ook nog als zanger in hardcore band Shyolute en heeft hij meerdere bekende albums geproduceerd. Chad is helaas maar 45 jaar oud geworden. Ja, en dat is gewoon natuurlijk veel te jong. Maar toen ik even terug ging rekenen... Ja, zijn eerste tijd met Shyolute was in 95 tot 98. Hij begon daar dus terwijl hij 14 jaar oud was. Ik vind dat insane. Maar op zijn 16e sloot hij zich al aan bij Newfound Glory als gitarist. En daar is hij ook altijd bij gebleven. En ja, de meeste mensen zullen hem ook gewoon echt daarvan kennen. Of wellicht van zijn kortstondige huwelijk met Paramore-zangeres Hayley Williams. Maar er zijn geen shownieuws. En wat mensen dus misschien niet weten, is dat Chad ook geregeld achter de knoppen zat om verschillende legendarische albums te produceren. Zo deed hij onder andere H2O Nothing to Prove, Terror, Keepers of the Faith, A Day to Remember, Homesick, Trapped on the Rise, Big Kiss Goodnight. En de lijst is nog zo veel langer. Ja, al met al zijn we dus weer een legende kwijt. Helaas, Chad, rest in power. Deze week is mijn gevonden oorwerp Newfound Glory. Zo, dat ging goed. Newfound Glory met My Friends Over You.

0: Ja, Newfound Glory, My Friends Over You. Helaas de aanleiding wat minder, minder leuk. Maar ja, het gaat hard de laatste tijd. En ja, wie heel hard gingen bij ons in de uitzending, Graaf Landgraaf. Wow. Jullie zitten er nog steeds. Ik ben er hartstikke blij mee. Hartstikke lekker. En ik wil toch eventjes hebben over het textuele stukje in het geheel. Ik kom iedere keer hele leuke teksten tegen en dergelijke. En natuurlijk jouw gedicht ook. Mooi onderwerp, mooie inhoud. Weet je dat ook allemaal gewoon goed te verwerken zo in de nieuwe plaat?
1: Mm-hmm. Ja, zeker. Ja.
0: En heb je vooraf al zoiets van, oké, ik wil nu over deze thema's gaan hebben? Of is het meer van, oké, het komt met het nummer zelf mee?
1: Het is een beetje veranderd.
0: Ja?
1: Eerst hadden we een beetje het idee voor Ads Inside My Dreams, waar we rondom dat thema een beetje aan het bouwen. En als ik dingen schrijf, dan laat ik het ook zien aan de band en die geven hun feedback en zo. Dus het is wel een proces van ons allemaal.
0: Ja.
1: En eerst zat ik dus meer te denken aan die technocratie en hoe ik had een keer ook echt de ervaring dat ik een dromen was en dat ik bewust van mijn droom werd en dat ik een advertentie zag die ik op tv had gezien. En ik zei van shit, het zit echt in mijn subconscious of zo. Weet
0: dus
1: je
0: wel. De advertentie werkte wel.
1: Ja, maar tijdens het schrijven en tijdens het maken kwamen er steeds meer achter dat het ging over een... Het thema begon te veranderen en het dekte de lading niet echt meer. En toen zijn we veranderd naar het nieuwe thema Ethical Necessity of Violence. En wat me daaraan fascineerde was dat je, weet je wel, van 9 tot 5 werken, heel veel vrouwenrechten, heel veel LGBTI-rechten. Daar is heel veel geweld voor geweest om de status quo er open voor te laten staan. Ja. En het moeilijk te maken om mensen te verdringen, te verdrukken, basically. En nu vinden we die offers heel mooi. Maar als mensen dat opnieuw aan het doen zijn, dan gaan we er weer op spugen. Van nee, dat is slecht. Je zou gewoon een democratische proces moeten doen. Je zou gewoon met een bordje moeten staan tot iemand je rechten komt geven.
0: Ja, en dat werkt niet meer.
1: Nee. Heeft het ooit gewerkt? Kun je afvragen. Je moet al door het bordje zijn, volgens mij, voordat je daar echt helemaal op kan relyen. En als je dan vooral ook ziet hoe de meerdere genocides bezig zijn, I guess, dat zijpelde ook nog in het schrijfproces. Er is een liedje over wat in Gaza aan het gebeuren is.
0: Ja.
1: In dit album. En ik denk dat we zo bij Ethical Necessity of Violence gekomen zijn. Om dat taboe van geweld is altijd slecht te zien als de geprivilegeerde mening die dat misschien is om in Nederland te hebben.
0: Ja, soms is het nodig om wel iets te kunnen forceren.
1: Ja.
0: En dat is ook inderdaad vanuit oudsher wel gebleken. Dat soms heb je het eventjes nodig als soort van breekijzer. Om wel, hoe kut geweld ook is.
1: Ja.
0: Om wel duidelijk te maken van ja, maar dit hebben we nu nodig.
1: Ja.
0: En ja, als we zo door blijven gaan met conservatieve gedachtes, dan komen we echt niet verder. Dus het moet eventjes. Ik probeer nu naar het gezegde te gaan van, oh, iemand liet ze kunstgebied vallen. het doel heiligt de middelen, die zocht ik inderdaad.
1: Ja, en ik denk dat wordt vaak gegeven als een slecht ding. En ik denk dat het in de meeste gevallen zo is. Maar er zijn gewoon een paar gevallen in de geschiedenis waar iedereen naartoe kan wijzen waarschijnlijk. En zegt van, oh nee, hier ben ik het eigenlijk best wel mee eens.
0: Ja.
1: En ik denk dat daar de kunst een beetje in moet zitten. Dat je die echt moet identificeren. En dat dan doelen wel echt geheiligd kunnen worden.
0: Nou, het is wel mooi dat je dat kan verwerken in zowel teksten van de nummers als in je gedichten. En wat ik al zei, als je meer van die gedichten hebt, laat ze alsjeblieft komen. Want we zenden ze graag uit.
1: Met alle liefde.
0: Top. En we hebben nog een paar nummers in de lijst staan. Waaronder ook weer één die van jullie lijstje afkwam. We hebben hem eerder al eventjes gehoord met een feature. Maar dit is Emeranix met Motion.
2: Je bent gewoon een...

0: is ook een reden waarom heel veel grensoverschrijdend gedrag nooit veroordeeld wordt, want alle daders ontkennen toch.
1: Ja, Emran X met Motion. Toch net eventjes lekker anders, maar ik hou er wel van. Ja, en dan hebben we natuurlijk nu einde van de show zo'n beetje. Dus graaf, landgraaf, plug wat je wil pluggen.
2: Ik zou iedereen die nu aan het luisteren is van harte willen uitnodigen om zaterdag naar paard te komen.
1: Met paard? Wat is er doen met paard?
2: Wij zijn te doen in paard.
1: Kijk, oké.
2: Ik bedoel, wij spelen.
1: Oké. Paard.
2: We spelen daar met Dino Dynamite. We spelen daar met Rokus. We spelen daar met. Even speak up social media, want mijn geheugen.
3: Graaf Landgraaf.
2: Pot gesmokt. Graaf Landgraaf speelt er. En. Smetvrees, the one and only.
1: Ah.
3: Bra.
2: Daarna wil ik mensen. Uitnodigen om 14 november naar Klitfest te komen.
1: Hilversum. Van Klittenband.
2: Van Klittenband.
1: Is het in de Vorstin?
2: Het is in het... de nieuwe Hillyweird.
1: Oh, de nieuwe Hillyweird. Ah, Hillyweird is wel lekker bezig inderdaad.
2: Ja.
1: Nice.
2: Die vlegels hebben het goed voor elkaar.
3: Ja.
2: Helemaal mooi. En daarna willen we iedereen nog het meest van harte uitnodigen naar het voorjaarstoertje wat we aan het plannen zijn.
3: Yeah.
2: Waar je ons en je meest domme homies in de harde, slechte muziek zien. Al je favoriete bangers gaat zien spelen door heel Nederland.
3: Laag IQ punk.
2: Ja, van eind januari Kutterie. Tot midden maart ongeveer zijn we overal.
1: Nice. En waar kunnen ze jullie op de socials vinden?
2: Graaf Landgraaf. Op kijk, alles.
1: Kijk, dat kan gewoon veel moeilijker inderdaad.
2: En,
1: had ik zelf ook kunnen bedenken.
3: En ga naar Bandcamp als je onze nieuwe shit wil luisteren.
1: Ja.
3: Want het komt niet op Spotify. Het komt niet op Tidal tot het voorjaar. Dus als je de nieuwe shit wil meemaken wat je net hebt gehoord, maar dan studio.
1: Ja, of ga uiteindelijk gewoon de podcast van Live & Pure gewoon heel vaak weer afluisteren. Ja.
4: We hebben expert. En ze gaat die shit rippen.
1: Super, thanks heren. Ja, dan hebben we nog eentje van ons. En daarna is het alweer het afscheid en het allerlaatste nummer. Everything Decays, Nederlands band, die heeft net ook weer een nieuwe plaat uitgebracht. En ja, de nummer Karma, vond ik een mooie.

0: Ja, Everything Decays Karma. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Live en Puur. Maar ja, natuurlijk niet voordat ik nog eventjes een dikke shout-out gooi naar Graaf Landgraaf. Want echt super vet dat jullie er waren. Dank voor...
1: Dank.
0: Dan laat ik ook de goede aanzetten.
1: Geen dank.
0: Graag gedaan. Nee, heel vet. En hopelijk tot snel. En natuurlijk ook Studio Jotten weer bedankt. Dus Remy, Theo, super vet. Voor het geluid, Yannick, lekker bezig geweest. Zoals altijd. En voor de socials, Davy, Demi, lekker bezig met tussen de band doorlaveren. En Hanne, beterschap. En hopelijk ben je de volgende week wel weer gewoon bij. We sluiten af natuurlijk met de laatste kans van Remy. Hij mag weer wat meebrengen. En dan beslissen we daarna of het volgende week meer mag. En je hoort ons volgende week weer. Hoi.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde, maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft een Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommigen gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24. En dat was het AP-nieuws.
6: Welkom

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

Kink. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC. Reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
1: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
16: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Kink.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 9 uur, dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden. En dat was de AP Nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelde of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de aller

0: gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis. Pakken.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Kink Distortion. Kink.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
13: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd een Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobby viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer van Weer Online? Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: King. You gotta recognize Distortion.